senses mangala zangali yaiboni njabumlengana mangala zangimuvangala yasboni njaba semaluti uleli ngoqwane kuyabanda phansi kwalentaba.